0: Bert roped and tied. He scrubbed Bert's dirty hide, and he cleaned up the bathtub ring. Take a bath with Mr. Bubble and give Dirty Bert a lot of trouble.
1: Was it me lami heben and cleaving in the jungle, hey, McPeel? Was me, it's all back to the Breton roof.
2: Hooba!
1: Hooba!
2: Hooba!
1: Hooba! Was it me lami? Marsupilami als een springpje naar de top. Wil met kokosnoten en ik kijk en drinken. Hij roept
2: hooba,
1: hooba,
2: hooba.
1: Marsupilami.
2: Hooba.
1: Kijk en drinken. Marsupilami, hij kon bij je binnenvallen. En dus opgelet, want dit wordt dolle pret. Roep mee!
2: Hooba!
1: Hooba! Marsupilami!